0: Jongen, jongen, ja, dit is muziek maken hoor, wat hier gebeurt.
1: Dit is gewoon zo gaaf. Ja, mensen gaan het niet geloven. Mario, kan je het even a cappella doen? Mensen denken echt van, nou ja, dat is een of andere sample. Het deed mij nog een beetje denken aan Tears for Fears. Dus... Ja. Ja, hè? Ja. Maar wat je dus ziet, ja, laat het maar even horen. Maar ja, mensen gaan niet... Er staat hier gewoon een koffiekopje en een theekopje en hij heeft een lepeltje in zijn hand.
2: Mes.
1: Of een mes, sorry, sorry. Wel scherp blijven natuurlijk. En daar maakt hij het mee. En ja, fucking hell, wat goed. Maar ja, sowieso hoor, niet alleen dat, maar gewoon alles. Zo erg